0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: All position.
2: Meer sport. Meer muziek.
3: Hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
5: Goedenacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Het is 12 graden, dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten te acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aan kunnen.
0: Sportradio.
3: This ain't no disco.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Viviane Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakt al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioene Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van woensdag 20 mei. En ook deze dag trap je sportief af met veel voetbalnieuws onderweg. Maar ook Formule 1, zeilen en darts onderweg.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 20 mei. Die starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien deze ochtend. Ja, het is allemaal weer onheilspellend, zeg maar. Ja, vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui, met in het uiterste oosten en noordoosten nog kans op onweer. Later wordt het in het noordwesten droog. Het wordt zo'n 18 graden. Maar ze hebben beloofd dat het allemaal beter en zomers wordt. Zo richting het weekend. Temperatuur rond de 4 à 25 graden. Dus het einde van dit herfstachtige weer is langzaam maar zeker in zicht. Nou, de ochtendspits van woensdag verloopt zoals gebruikelijk niet bijzonder druk. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg. Zo dadelijk voetbalnieuws voor je. Later ook nog Raymond van Barneveld over zijn pauze die hij in gaat lassen. Maar we moeten de soep niet zo heet eten als hij wordt opgediend, zeg maar. Dus hij nuanceert het een beetje. Dat en meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Zo gaan we alweer richting de helft van de week en komt het weekend alweer een beetje in zicht. En komend weekend de grote prijs van Canada in de Formule 1. Alle sessies zijn natuurlijk weer live bij ons te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Voetbal. Nou ja, voetbalclub NAC Breda heeft direct na degradatie ingegrepen in de technische leiding. De club uit Breda heeft gisteren bekendgemaakt dat er afscheid wordt genomen van 3 leden van de technische staf. Deze maatregel volgt op een teleurstellend seizoen dat eindigde met degradatie uit de hoogste divisie. Verdere details over de identiteit van de vertrokken stafleden of hun opvolgers zijn op dit moment nog niet naar buiten gebracht door de club. De clubleiding beraadt zich op de toekomst daar in Breda. Ja, en dan een opvallend verhaal uit Engeland. Want in de Engelse voetbal is Southampton uit de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League gezet. De club is zwaar gestraft voor het bespioneren van trainingen van tegenstanders. Ja, dat gebeurt nog, joh. De English Football League heeft gisteren besloten dat Middlesbrough de plek van Southampton inneemt. Hierdoor wordt de finale aanstaande zaterdag op Wembley gespeeld tussen Hull City en Middlesbrough. Naast de uitsluiting heeft Southampton ook alvast 4 punten in mindering gekregen voor het volgende seizoen in het Championship. Nou, dat is toch wel bijzonder. Ouderwets bespioneren van trainingen. Ja, en dan de zorgen rondom de fitheid van Memphis Depay nemen toe in aanloop naar het WK. De 32-jarige aanvaller moet zijn rentree bij zijn Braziliaanse club Corinthians opnieuw uitstellen. Volgens lokale media is Depay nog niet hersteld van zijn blessure en komt de wedstrijd van komende donderdag te vroeg. Het is onduidelijk wanneer de international weer in actie kan komen, wat de voorbereiding op het eindtoernooi met het Nederlands elftal verder onder druk zet. Dat is spannende tijden voor bondscoach Ronald Koeman. Ja, je zou maar in zijn schoenen staan, hè, met al die onzekerheid richting zo'n WK. Nou, we houden hier in ieder geval van op de hoogte. Zo dadelijk word je ook nog even in het kort bijgepraat door Ronald van der Geer. Hij zit deze ochtend op de sportredactie. Je hoort hem zo in Sport in het Kort. Goedemorgen, het is de woensdagochtend en dit is je sportradio, Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hier met je sportradio Grand Prix Radio. Ja, er is veel om te doen, hè. Darter Raymond van Barneveld, gisterochtend hebben we het al behandeld. Hij gaat een pauze inlassen, want het gaat allemaal niet goed. Nou, inmiddels heeft hij de boel wat genuanceerd. Hij gaat het rustiger aandoen. De 59-jarige Hagenees heeft aangegeven dat de vele nederlagen hem zwaar vallen en dat hij het mentaal eventjes niet meer trok. Van Barneveld beschrijft het gevoel van het verliezen als het verliezen van een dierbare. Hoewel hij een stap terug doet om op te laden, benadrukt de vijfvoudig wereldkampioen dat er absoluut geen sprake is van een pauze of een definitief einde van zijn carrière. Bij de collega's van de NOS had hij dit erover te zeggen.
1: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die pro-tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan. Weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend, meen ik serieus, ontzettend volle, overvolle agenda. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om te kwalificeren voor de majors die er nog aan gaan komen, waar ik nog überhaupt voor kans maak. En het WK is natuurlijk het doel, dat lijkt me duidelijk.
0: Aldus Raymond van Barneveld, die de zaak dus iets nuanceert. In Engeland zijn ze helemaal over de toeren. Maar goed, we moeten de soep niet zo heet eten, zodat die wordt opgediend, aldus van Barneveld. Zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze woensdagochtend zijn wij je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Take that.

0: Die starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken deze ochtend buien. Vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui. Met name in het uiterste oost- en noordoosten kans op wat onweer dan. Later wordt het in het noordwesten droog en het wordt zo'n 18 graden vandaag. Maar goed, richting het einde van de week gaat het allemaal beter worden en kunnen we toch een beetje zomer verwelkomen. Mooi vooruitzicht. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg. En heb ik nog bijzonder sportnieuws voor je, want Olympisch zeilkampioen Odile van Aanholt heeft een nieuwe partner gevonden die eigenlijk hockeyt. Nou goed, hoe dat precies zit, hoor je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Zo, waar is het warm?
19: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt.
14: Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
27: Dit is Grand Prix Radio.
28: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
29: Goedemorgen, dit is TANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In huurhuizen komen steeds vaker problemen met schimmel, lekkages en tocht aan het licht. Vorig jaar deed de huurcommissie veel meer inspecties in huizen dan het jaar ervoor, schrijft het AD. Er komt deze week een golf van renteverhoging aan bij hypotheken, meldt de Telegraaf. En dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. En de pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over geweld van de politie. Die zou met de wapenstok hard op betogers hebben ingeslagen. Er werden 70 mensen opgepakt.
30: Grand Prix Radio Verkeer.
31: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 ging het mis van Den Oever naar Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De linker rijstrook is daar dicht. De vertraging is een kwartier vanaf Wognum. Verder ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 bij Landsmeer. Daar is de weg nu ook dicht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. De parallelbaan is dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
32: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
33: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk bijzonder sportnieuws uit de zeilwereld.

0: Sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 20 mei. Bijzonder nieuws uit de zeilwereld. Olympisch zeilkampioene Odile van Aanholt heeft een nieuwe partner gevonden in haar jacht op nieuw succes. Voormalig hoofdklasse hockeyster Kalinde van Arendonk stapt bij haar in de boot in de 49er FX-klasse. Het duo richt zich op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Ja, van Arendonk die kwam als beste uit een speciale selectieprocedure van het Watersportverbond. Het nieuwe koppel maakte onlangs een debuut op het WK in Frankrijk, waar ze als 14e eindigde, maar wel veel potentie zagen. Bij de NOS spraken de dames erover. Je hoort Odile van Aanholt en Kalinde van Arendonk, die dus bij Van Aanholt in de zeilboot gaat stappen.
1: Ik voel me goed bij Kalinde. Het klikt goed. Ze is zeiltechnisch heel goed al, nu al. En er zit nog heel veel potentie in. Dus ik heb gewoon heel veel vertrouwen in met Kalinde. Ik had al een voorgevoel eigenlijk bij het trainingskamp voor het WK en ook tijdens het WK. En het WK gaf eigenlijk een super bevestigend gevoel. Ook al liet dat het in de resultaten niet helemaal zien. We hebben echt heel veel potentie gevoeld. En toen gaven we elkaar een knuffel en hadden we een heel goed gesprek. En toen heb ik gevraagd van wil je met mij naar LA? Het was nog heel even onduidelijk. Is dat dan het trainingskamp LA deze zomer of echt naar de Spelen? Gelukkig heb je ja gezegd.
2: Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. En ik vind zeilen echt super leuk. En ik ben heel blij dat de klik met Odile er ook is. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in dat wij samen best wel ver kunnen komen. En ik heb nu ook gewoon heel veel zin dat we dat echt gewoon samen gaan doen.
0: Wat leuk, hè? Alsof je verkering aan iemand vraagt. Je hoort Odile van Aanholt en haar nieuwe partner Kalinde van Arendonk, die bij haar dus in de boot stapte. En dus richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles gaan zeilen in dit geval. Zo dadelijk veel meer sport in Sport in het Kort. Je hoort Ronald van der Geer deze ochtend op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Oh, yeah.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: met een gezonde dosis sport aan de woensdag beginnen. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en vanavond staat de finale van de Europa League op het programma in Istanbul. Om 9:00 strijden Freiburg en Aston Villa om de felbegeerde Europese beker. Freiburg staat er voor het eerst in de Europese finale. Voor Aston Villa is het de tweede grote Europese finale. Eerder wonnen zij de Europa Cup 1, wat nu de Champions League is. Maar dat was in 1982, dus dat is al wel even geleden. Vanavond om 9:00 wordt die wedstrijd, die finale dus, gespeeld. En die wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. Hier zo dadelijk het ANP-nieuws. En hoe is het op de weg deze woensdagochtend? Ook dat hoor je zo.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. De problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan passen we het aan, zegt de organisatie. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog. Soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Grand Prix Radio.
19: Nout van Sommeren.
13: Goedemorgen, het is de start van woensdag 20 mei... met zoals je van ons gewend bent een sportieve aftrap van de dag... met onder andere wielrennen voor je tennis en ook Formule 1. Daar ga ik je zo over bijpraten.

Grand Prix Radio in het begin van 20 mei. Dat is trouwens de verjaardag van oud-wielrenner Chris Froome. Hij was niet onverdienstelijk in het wielrennen. Hij heeft behoorlijk wat grote rondes op zijn naam gezet. Hij viert vandaag zijn 41ste verjaardag. Over wielrennen gesproken, de Giro is volop bezig. Ga ik je zo even over bijpraten. Deze woensdag starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien. Vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui. Met name in het uiterste oosten en noordoosten kans op onweer vanmiddag. Later wordt het in het noordwesten droog. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Maar we gaan richting een mooi weekend in ieder geval. Temperaturen, zomerse temperaturen 24 à 25 graden. Dus nog even uitzitten deze dag. Het gaat echt beter worden, dat beloof ik je. Althans, ik niet, maar de mensen die er verstand van hebben. Ik vertel het alleen maar door. Zo dadelijk dus meer sport over het wielrennen en ook voetbal. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, wielrenner Tijmen Arensman heeft uitstekende zaken gedaan in de Giro d'Italia gisteren. De Nederlander werd tweede in de 42 kilometer lange tijdrit naar Massa. Alleen zijn ploeggenoot, de Italiaanse specialist Filippo Ganna, was sneller met een voorsprong van 1 minuut en 54 seconden. Dankzij zijn sterke prestatie klimt Arensman naar de derde plaats in het algemeen klassement. Dat doet hij dus goed. Ja, vandaag dus de 11e etappe die op het programma staat, waarbij de renners een heuvelachtige tocht van 195 kilometer afleggen. Gedurende de ritten moeten de renners enkele pittige beklimmingen bedwingen, waaronder de Passo del Termine. Dat zorgt voor een uitdagende route langs de Italiaanse kustlijn. Peloton begint vanmiddag om 10:50 aan deze lastige overgangsetappe. De verwachting is dat de winnaar rond 4:45 vanmiddag over de streep komt in de finishplaats. Dat dus tijdens de Giro die vandaag verreden wordt. En de 11e etappe, daar zijn we alweer bij beland. Schiet dus alweer lekker op. De supporters van Willem II zijn zaterdag niet welkom bij de beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs tegen FC Volendam. De gemeente Edam-Volendam handhaaft het besluit om de Tilburgse aanhang te weren, ondanks protest van de club. De maatregel is het gevolg van eerdere ongeregeldheden. Willem II heeft aangegeven opnieuw naar het competitiebestuur te stappen, omdat de club vindt dat het onterecht de dupe is van deze situatie. Vooralsnog wordt het cruciale duel om promotie dus zonder uitpubliek gespeeld. Nou, Groningen is inmiddels wel weer welkom in Volendam. Lijkt erop alsof ze daar niet zo heel gastvrij zijn. Maar ja, goed, weet je, moet zo'n burgemeester ook maar te doen geven. Hè? Weet je, als je van tevoren weet, dit zou wel eens gruwelijk uit de hand kunnen lopen. Ja, het is altijd een beetje lastig. Nou, hou

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. En dit is het weekend van de Grote Prijs van Canada. Ik heb het over Formule 1. En motorleverancier Honda die beschouwt aanstaande weekend, de GP van Canada dus, als een cruciaal weekend voor Aston Martin. De samenwerking kende een moeizame start met aanzienlijke betrouwbaarheids- en prestatieproblemen. Trillingen van de nieuwe power unit zorgden voor schade aan onderdelen, waaronder de batterijen. Ja, het team dat er vooraf mikte op de wereldtitel hoopt in Montreal een ommekeer te forceren en de problemen definitief achter zich te laten. De prestaties in Canada zullen een belangrijke graadmeter zijn, dus komend weekend. Ja, en ik druk me nogal zacht uit als ik zeg dat Aston Martin zich een ander seizoen had voorgesteld met heel veel grote namen die ze hebben aangetrokken, zoals Adrian Newey, de topontwerper, de ex-topontwerper van Red Bull, die inmiddels ook teambaas geworden is daar. Nou ja, goed, het heeft allemaal niet zo uitgepakt zoals ze gehoopt hebben, laat ik het zo zeggen. Dit weekend hoor je natuurlijk alles over de Grote Prijs van Canada live. Alle sessies zijn live bij ons te volgen met het bezielende commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we starten de dag wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien deze ochtend. Vanmiddag af en toe zon met nog een enkele bui. In het oosten en noordoosten kan er dan nog wel een klap onweer vallen. Later wordt het in het noordwesten droog en het wordt zo'n 18 graden. Maar richting het weekend gaan we toch weer richting zomerse waarde. Dus dat is iets om naar uit te kijken. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Hoe het er precies uitziet, dat hoor je zo ook. En ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
18: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
17: Wat is dat?
18: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
17: Wie heeft daar nou geen zin in?
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers. Praxis.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrij vakanties.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
24: Oh
21: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
25: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
26: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
29: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
30: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
31: Dat wordt genieten.
30: Ja, dus. Aldi.
32: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
33: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemorgen, dit is TNP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een 30 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: Weer een tegenslag voor tennisser Carlos Alcaraz. Erover zo meer.

Sportradio. Het is niet het jaar voor tennisser Carlos Alcaraz. Want na Roland Garros moet hij ook Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. De 23-jarige Spanjaard kampt met een hardnekkige polsblessure die hem al sinds april aan de kant houdt. Alcaraz, zevenvoudig Grand Slam winnaar, maakte via social media bekend dat het herstel voorspoedig verloopt, maar dat hij nog niet klaar is om te spelen. Het gasttoernooi in Londen, dat op 29 juni begint, komt te vroeg. Door zijn afwezigheid wordt de Italiaan Jannik Sinner als topfavoriet beschouwd. Die kan dus redelijk zonder bedreigingen een verdere toernooi gaan winnen. Dankzij de afwezigheid van Carlos Alcaraz. Onderweg veel meer sport in het kort met Ronald van der Geer. Zo dadelijk hier bij Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Dit is jouw sportradio.

Dag. En de tennissers komen vandaag in actie tijdens de tweede kwalificatieronde voor Roland Garros. Op het bekende gravel in Parijs proberen de spelers een plek in het hoofdschema van het Grand Slam toernooi veilig te stellen. Aangezien het de tweede horde is in het kwalificatietraject, loopt de druk langzaam op voor de deelnemers die hopen aan te sluiten bij de wereldtop. De wedstrijden beginnen deze ochtend om 10:00 en gedurende de dag wordt duidelijk wie er doordringt tot de beslissende derde en laatste kwalificatieronde die later deze week op het programma staat. Het officiële toernooi start komende zondag. En wij gaan je er natuurlijk van op de hoogte houden, want wij zijn je sportradio Grand Prix Radio. Met zo dadelijk ook voor je het ANP-nieuws en de situatie op de weg. Je hoort het hier.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuivelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
11: Haiboe.
10: Haiboe.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Van Sommeren.
9: Goedemorgen, het is de start van woensdag 20 mei. En ook deze dag trap je sportief af met veel voetbalnieuws onderweg. Maar ook Formule 1, zeilen en darts onderweg.

Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. Het is de start van 20 mei. Die starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien deze ochtend. Ja, het is allemaal weer onheilspellend, zeg maar. Ja, vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui, met in het uiterste oosten en noordoosten nog kans op onweer. Later wordt het in het noordwesten droog. Het wordt zo'n 18 graden. Maar ze hebben beloofd dat het allemaal beter en zomers wordt. Zo richting het weekend. Temperaturen rond de 4 à 25 graden. Dus het einde van dit herfstachtige weer is langzaam maar zeker in zicht. Nou, de ochtendspits van woensdag verloopt zoals gebruikelijk niet bijzonder druk. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg. Zo dadelijk voetbalnieuws voor je. Later ook nog Raymond van Barneveld over zijn pauze die hij in gaat lassen. Maar we moeten de soep niet zo heet eten als hij wordt opgediend, zeg maar. Dus hij nuanceert het een beetje. Dat en meer onderweg op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Zo gaan we alweer richting de helft van de week en komt het weekend alweer een beetje in zicht. En komend weekend de grote prijs van Canada in de Formule 1. Alle sessies zijn natuurlijk weer live bij ons te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Voetbal. Nou ja, voetbalclub NAC Breda heeft direct na degradatie ingegrepen in de technische leiding. De club uit Breda heeft gisteren bekendgemaakt dat er afscheid wordt genomen van 3 leden van de technische staf. Deze maatregel volgt op een teleurstellend seizoen dat eindigde met degradatie uit de hoogste divisie. Verdere details over de identiteit van de vertrokken stafleden of hun opvolgers zijn op dit moment nog niet naar buiten gebracht door de club. De clubleiding beraadt zich op de toekomst daar in Breda. Ja, en dan een opvallend verhaal uit Engeland. Want in de Engelse voetbal is Southampton uit de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League gezet. De club is zwaar gestraft voor het bespioneren van trainingen van tegenstanders. Ja, dat gebeurt nog, joh. De English Football League heeft gisteren besloten dat Middlesbrough de plek van Southampton inneemt. Hierdoor wordt de finale aanstaande zaterdag op Wembley gespeeld tussen Hull City en Middlesbrough. Naast de uitsluiting heeft Southampton ook alvast 4 punten in mindering gekregen voor het volgende seizoen in het Championship. Nou, dat is toch wel bijzonder. Ouderwets bespioneren van trainingen. Ja, en dan de zorgen rondom de fitheid van Memphis Depay nemen toe in aanloop naar het WK. De 32-jarige aanvaller moet zijn rentree bij zijn Braziliaanse club Corinthians opnieuw uitstellen. Volgens lokale media is Depay nog niet hersteld van zijn blessure en komt de wedstrijd van komende donderdag te vroeg. Het is onduidelijk wanneer de international weer in actie kan komen, wat de voorbereiding op het eindtoernooi met het Nederlands elftal verder onder druk zet. Dat zijn spannende tijden voor bondscoach Ronald Koeman. Ja, je zou maar in zijn schoenen staan, hè, met al die onzekerheid richting zo'n WK. Nou, we houden hier in ieder geval van op de hoogte. Zo dadelijk word je ook nog even in het kort bijgepraat door Ronald van der Geer. Hij zit deze ochtend op de sportredactie. Je hoort hem zo in Sport in het Kort. Goedemorgen, het is de woensdagochtend en dit is je sportradio, Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioene Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Yves, je woensdag aftrappen doe je met je sportradio Grand Prix Radio. Ja, er is veel om te doen, hè. Darter Raymond van Barneveld, gisterochtend hebben we het al behandeld. Hij gaat een pauze inlassen, want het gaat allemaal niet goed. Nou, inmiddels heeft hij de boel wat genuanceerd. Hij gaat het rustiger aandoen. De 59-jarige Hagenees heeft aangegeven dat de vele nederlagen hem zwaar vallen en dat hij het mentaal eventjes niet meer trok. Van Barneveld beschrijft het gevoel van het verliezen als het verliezen van een dierbare. Hoewel hij een stap terug doet om op te laden, benadrukt de vijfvoudig wereldkampioen dat er absoluut geen sprake is van een pauze of een definitief einde van zijn carrière. Bij de collega's van de NOS had hij dit erover te zeggen.
1: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die Pro Tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan. Weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend, ontzettend volle, overvolle agenda. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om te kwalificeren voor de majors die er nog aan gaan komen. Waar ik nog überhaupt voor kans maak. En het WK is natuurlijk het doel, dat lijkt me duidelijk.
0: Aldus Raymond van Barneveld die de zaak dus iets nuanceert. In Engeland zijn ze helemaal over de toeren. Maar goed, we moeten de soep niet zo heet eten, zodat die wordt opgediend. Aldus van Barneveld. Zodat

0: Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken deze ochtend buien. Vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui. Met name in het uiterste oost- en noordoosten kans op wat onweer dan. Later wordt het in het noordwesten droog en het wordt zo'n 18 graden vandaag. Maar goed, richting het einde van de week gaat het allemaal beter worden en kunnen we toch een beetje zomer verwelkomen. Mooi vooruitzicht. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg. En heb ik nog bijzonder sportnieuws voor je, want Olympisch zeilkampioen Odile van Aanholt heeft een nieuwe partner gevonden die eigenlijk hockeyt. Nou goed, hoe dat precies zit, hoor je zo.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oranje fans.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
9: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt een jaar. En de demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klap hebben gehad met een wapenstok.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen Knapendel en Knapend Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren.
16: Met zo dadelijk bijzonder sportnieuws uit de zeilwereld.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 20 mei. Bijzonder nieuws uit de zeilwereld. Olympisch zeilkampioene Odile van Aanholt heeft een nieuwe partner gevonden in haar jacht op nieuw succes. Voormalig hoofdklasse hockeyster Kalinde van Arendonk stapt bij haar in de boot in de 49er FX-klasse. Het duo richt zich op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Ja, van Arendonk die kwam als beste uit een speciale selectieprocedure van het Watersportverbond. Het nieuwe koppel maakte onlangs een debuut op het WK in Frankrijk, waar ze als 14e eindigde, maar wel veel potentie zagen. Bij de NOS spraken de dames erover. Je hoort Odile van Aanholt en Kalinde van Arendonk, die dus bij Van Aanholt in de zeilboot gaat stappen.
1: Ik voel me goed bij Kalinde. Het klikt goed. Ze is zeiltechnisch heel goed al, nu al. En er zit nog heel veel potentie in. Dus ik heb gewoon heel veel vertrouwen in met Kalinde. Ik had al een voorgevoel eigenlijk bij het trainingskamp voor het WK en ook tijdens het WK. En het WK gaf eigenlijk een super bevestigend gevoel. Ook al liet dat het in de resultaten niet helemaal zien. We hebben echt heel veel potentie gevoeld. En toen gaven we elkaar een knuffel en hadden we een heel goed gesprek. En toen heb ik gevraagd van, wil je met mij naar LA? Het was nog heel even onduidelijk. Is dat dan het trainingskamp LA deze zomer of echt naar de Spelen? Gelukkig heb je ja gezegd.
2: Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. En ik vind het zeilen echt super leuk. En ik ben heel blij dat de klik met Odile er ook is. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in dat wij samen best wel ver kunnen komen. En ik heb nu ook gewoon heel veel zin dat we dat echt gewoon samen gaan doen.
0: Wat leuk, hè? Alsof je verkering aan iemand vraagt. Je hoort Odile van Aanholt en haar nieuwe partner Kalinde van Arendonk, die bij haar dus in de boot stapt. En dus richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles gaan zeilen in dit geval. Zo dadelijk veel meer sport in Sport in het Kort. Je hoort Ronald van der Geer deze ochtend op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. De nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En bij de aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Dit is jouw Sportradio.

een gezonde dosis sport aan de woensdag beginnen. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en vanavond staat de finale van de Europa League op het programma in Istanbul. Om 9:00 strijden Freiburg en Aston Villa om de felbegeerde Europese beker. Freiburg staat er voor het eerst in de Europese finale. Voor Aston Villa is het de tweede grote Europese finale. Eerder wonnen zij de Europa Cup 1, wat nu de Champions League is. Maar dat was in 1982, dus dat is al wel even geleden. Vanavond om 9:00 wordt die wedstrijd, die finale dus, gespeeld. En die wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. Hier zo dadelijk het ANP-nieuws. En hoe is het op de weg deze woensdagochtend? Ook dat hoor je zo.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. En dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. Daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een 30 minuten oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken ook ruim 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet. En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Radio. Noud van Sommeren.
15: Goedemorgen, het is de start van woensdag 20 mei... met zoals je van ons gewend bent een sportieve aftrap van de dag... met onder andere wielrennen voor je tennis en ook Formule 1. Daar ga ik je zo over bijpraten.
14: Grand Prix Radio.
16: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

Grand Prix Radio in het begin van 20 mei. Dat is trouwens de verjaardag van oud-wielrenner Chris Froome. Hij was niet onverdienstelijk in het wielrennen. Hij heeft behoorlijk wat grote rondes op zijn naam gezet. Hij viert vandaag zijn 41ste verjaardag. Over wielrennen gesproken, de Giro is volop bezig. Ga ik je zo even over bijpraten. Deze woensdag starten we wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien. Vanmiddag af en toe zon en nog een enkele bui. Met name in het uiterste oosten en noordoosten kans op onweer vanmiddag. Later wordt het in het noordwesten droog. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Maar we gaan richting een mooi weekend in ieder geval. Temperaturen, zomerse temperaturen 24 à 25 graden. Dus nog even uitzitten deze dag. Het gaat echt beter worden, dat beloof ik je. Althans, ik niet, maar de mensen die er verstand van hebben. Ik vertel het alleen maar door. Zo dadelijk dus meer sport over het wielrennen en ook voetbal.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, wielrenner Tijmen Arensman heeft uitstekende zaken gedaan in de Giro d'Italia gisteren. De Nederlander werd tweede in de 42 kilometer lange tijdrit naar Massa. Alleen zijn ploeggenoot, de Italiaanse specialist Filippo Ganna, was sneller met een voorsprong van 1 minuut en 54 seconden. Dankzij zijn sterke prestatie klimt Arensman naar de derde plaats in het algemeen klassement. Dat doet hij dus goed. Ja, vandaag dus de 11e etappe die op het programma staat, waarbij de renners een heuvelachtige tocht van 195 kilometer afleggen. Gedurende de rit moeten de renners enkele pittige beklimmingen bedwingen, waaronder de Passo del Termine. Dat zorgt voor een uitdagende route langs de Italiaanse kustlijn. Peloton begint vanmiddag om 10:50 aan deze lastige overgangsetappe. De verwachting is dat de winnaar rond 4:45 vanmiddag over de streep komt in de finishplaats. Dat dus tijdens de Giro die vandaag verreden wordt. En de 11e etappe, daar zijn we alweer bij beland. Schiet dus alweer lekker op. De supporters van Willem II zijn zaterdag niet welkom bij de beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs tegen FC Volendam. De gemeente Edam-Volendam handhaaft het besluit om de Tilburgse aanhang te weren, ondanks protest van de club. De maatregel is het gevolg van iedere ongeregeldheden. Willem II heeft aangegeven opnieuw naar het competitiebestuur te stappen, omdat de club vindt dat het onrecht, onterecht de dupe is van deze situatie. Vooralsnog wordt het cruciale duel om promotie dus zonder uit publiek gespeeld. Nou, Groningen is inmiddels wel weer welkom in Volendam. Lijkt erop alsof ze daar niet zo heel gastvrij zijn. Maar ja, goed, weet je, we moeten zo'n burgemeester ook maar te doen geven. Hè? Weet je, als je van tevoren weet, dit zou wel eens gruwelijk uit de hand kunnen lopen. Ja, het is altijd een beetje lastig. Nou, houd het nauwlettend voor je in de gaten. Want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

deze woensdag. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. En dit is het weekend van de Grote Prijs van Canada. Ik heb het over Formule 1. En motorleverancier Honda die beschouwt aanstaande weekend, de GP van Canada dus, als een cruciaal weekend voor Aston Martin. De samenwerking kende een moeizame start met aanzienlijke betrouwbaarheids- en prestatieproblemen. Trillingen van de nieuwe power unit zorgden voor schade aan onderdelen, waaronder de batterijen. Ja, het team dat er vooraf mikte op de wereldtitel hoopt in Montreal een ommekeer te forceren en de problemen definitief achter zich te laten. De prestaties in Canada zullen een belangrijke graadmeter zijn, dus komend weekend. Ja, en ik druk me nogal zacht uit als ik zeg dat Aston Martin zich een ander seizoen had voorgesteld met heel veel grote namen die ze hebben aangetrokken, zoals Adrian Newey, de topontwerper, de ex-topontwerper van Red Bull, die inmiddels ook teambaas geworden is daar. Nou ja, goed, het heeft allemaal niet zo uitgepakt zoals ze gehoopt hebben, laat ik het zo zeggen. Dit weekend hoor je natuurlijk alles over de Grote Prijs van Canada live. Alle sessies zijn live bij ons te volgen met het bezielende commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: Sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we starten de dag wisselend bewolkt met op steeds meer plekken buien deze ochtend. Vanmiddag af en toe zon met nog een enkele bui. In het oosten en noordoosten kan er dan nog wel een klap onweer vallen. Later wordt het in het noordwesten droog en het wordt zo'n 18 graden. Maar richting het weekend gaan we toch weer richting zomerse waarden. Dus dat is iets om naar uit te kijken. De meeste files deze ochtend op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Hoe het er precies uitziet, dat hoor je zo ook. En ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoenlang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden.
0: Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al tijden veel te vol zit, komt het COA met strengere regels. De rem gaat erop, alleen kwetsbare asielzoekers komen nog binnen in Ter Apel. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef die een jaar duurt. Gekeken wordt of medewerkers zo veiliger kunnen werken. En ambulances registreren veel meer ongelukken met gewonden dan de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes ontbreken in officiële politiecijfers, ontdekte RTL Nieuws.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.
4: Weer een tegenslag voor tennisser Carlos Alcaraz. Erover zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is niet het jaar voor tennisser Carlos Alcaraz. Want na Roland Garros moet hij ook Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. De 23-jarige Spanjaard kampt met een hardnekkige polsblessure die hem al sinds april aan de kant houdt. Alcaraz, zevenvoudig Grand Slam winnaar, maakte via social media bekend dat het herstel voorspoedig verloopt. Maar dat hij nog niet klaar is om te spelen. Het gasttoernooi in Londen, dat op 29 juni begint, komt te vroeg. Door zijn afwezigheid wordt de Italiaan Jannik Sinner als topfavoriet beschouwd. Die kan dus redelijk zonder bedreigingen

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio met Jonas Blue, You're the Rise. Vanavond begint de finale van de play-offs om promotie en degradatie met de heenwedstrijd in Tilburg. De eerste divisioniste Willem II neemt het daarin op tegen FC Volendam, de nummer 16 van de eredivisie. De wedstrijd begint om 6:15 en is te zien op ESPN. Hier zo dadelijk Danny met veel meer sport in Koffie en Classics.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oranje fans opgelet. KPN.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: De laatste keukentrends. Keukenloods heeft het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
4: Grand Prix Radio.
5: Danny Elbersen. Goedemorgen, goed nieuws voor de voetbalfans die fan zijn van Brazilië, want een grote held komt terug in het nationaal elftal.

Wij zijn Grand Prix Radio, we zijn je sportradio. Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Koffie en classics en voetbal. Want goed nieuws voor de Braziliaanse voetbalfans. Bondscoach Carlo Ancelotti heeft er namelijk voor gekozen om Neymar weer op te nemen in het nationaal elftal. 2,5 jaar heeft hij niet gespeeld voor de nationale ploeg. Sinds oktober 2023. En nu is hij er weer bij. De bekendmaking van de selectie voor het WK werd live uitgezonden op televisie. Er werd een hele happening van gemaakt. En Neymar is er dus weer bij. Dus dat is goed voor de Braziliaanse fans. Die waren uitzinnig en hadden heel veel emoties. Maar er is wel een duidelijke opdracht meegegeven. Want ja, wat telt? Inderdaad, kampioen worden op het WK. Dat is het enige wat telt dus. Hij moet wel aan de bak. Dat dus in Brazilië. Gebeurt er dan nog meer? Ja, in Nederland. Voetbal in de play-offs. Ga ik het straks over hebben in Koffie en Classics. En we kijken ook naar de etappe van vandaag in de Giro d'Italia. Op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het gastseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Classics, de woensdageditie vandaag, 20 mei. Bijzondere dag voor het team van Heracles. Want 20 mei 2005, dat weten ze nog als de dag van gisteren. Toen promoveerden ze namelijk naar de Eredivisie. Daar hadden ze gespeeld sinds 1986. Lang volgehouden, tussendoor één jaartje. Volgens mij 2023, zeg ik even uit mijn hoofd. Ook nog in Eerste Divisie gespeeld, daarna weer in de Eredivisie. Maar helaas, dit jaar viel het doek in de Eredivisie voor Heracles. Ze zijn gedegradeerd. Niet iedereen weet nog waar hij aan toe is. Willem II speelt op dit moment nog in de Eerste Divisie. Moeten het vanavond opnemen tegen FC Volendam. Die staan 16e in de Eredivisie en spelen dus play-offs. Vanavond belangrijke wedstrijd. De heenwedstrijd wordt gespeeld in Tilburg om 18:15... tussen Willem II en FC Volendam. Die wedstrijd die kun je vanavond lekker bekijken op ESPN. Spannend al daar. Deze woensdag blijft niet helemaal droog, kan ik je vertellen. Er zitten wat buien in de lucht. Voornamelijk in de noordwestelijke helft van het land wordt het vanmiddag pas droog. Temperaturen zitten tussen de 14 en 18 graden. Maar het goede nieuws is, het weer wordt alleen maar beter. Temperaturen boven de 25 graden komen eraan. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, je sportradio.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week zoek je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Beest en Knapend Everdingen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Het wegdek is er daar slecht aan toe. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaardes en Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een file daardoor. Tussen Lelystad Airport en Almere Oostvaarders een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt eventueel omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Vandaag de 11e etappe in die dit. Ja, dat dus. Grand Prix Radio. Ik wilde zeggen de 11e etappe in de Giro d'Italia. En wat ze tegenkomen, dat ga ik je zo direct vertellen hier op Grand Prix Radio. Good morning.

Country Radio met koffie en classics. En deze van The Verve, The Bittersweet Symphony, hoort er dan ook in. Ik vind het zo'n lekker liedje. Zo relaxed. En dat op de woensdag. Heel lekker. Breekt zo lekker de week, hè. En over de week breken gesproken. Als hij dan naar de tweede helft overleunt, dan gaan we richting het weekend, richting de grote prijs van Canada. Hoe je in het komend uur meer over, kijken we even naar het schema wat er gereden wordt. Want het is een sprintweekend, dus dat zijn andere tijden dan we gewend zijn. En op vrijdag wordt er dus al gekwalificeerd. Later daar meer over. Eerst naar de Giro d'Italia. Vandaag namelijk de 11e etappe die op het programma staat. De renners hebben een heuvelachtige tocht te gaan. 195 kilometer. Start in Porcari. En de finishlijn is in de kustplaats Chiavari. Gedurende de rit moeten ze een paar pittige beklimmingen over. Onder de Passo del Termin. Wat zorgt voor een uitdagende route langs de Italiaanse kustlijn. Dus dat levert mooie beelden op. Het peloton begint om 10:50 aan deze lastige etappe. En de verwachting dat zo rond 4:45 de finish zal zijn. Dat is in de Giro d'Italia. Hier zo direct meer sport voor je. Want na Jocelyn Brown hoor je sport in het kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Classics. Ja, vandaag is het 20 mei, de geboortedag van een hele bekende voormalige sportverslaggever, Theo Komen. Ja, de ouderen onder ons die kennen hem nog wel. Had een hele bepaalde stijl van presenteren. Je hebt ook de Theo Komen Award, die ooit nog eens uitgereikt is aan onze eigen Olaf Mol. Kun je nagaan. 1984 overleed hij na een ongeluk, helaas. Theo Komen dus vandaag zijn geboortedag. Ook de geboortedag van Dieter Mateschitz. Natuurlijk de grote man van Red Bull, 49% eigenaar van het energiedrankje. Overleed helaas in oktober 22, 22 oktober om precies te zijn. Werd geboren op 20 mei 1944. Dieter Mateschitz, de grote man van Red Bull Racing. Wat krijgen we zo direct in het volgende uur van Koffie en Classics? Nou, onder andere gaan we het nog hebben over tennis, Roland Garros. We gaan het over de Europa League hebben, want er wordt gevoetbald. En natuurlijk kijken we naar de Formule 1 Grote Prijs van Canada komend weekend.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert

0: de rekenkamer die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten verdraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Odido. Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
27: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
28: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
30: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
29: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
31: Grand Prix Radio.
32: Danny Elbersen.
33: Goedemorgen, in dit uur meer over Roland Garros. We gaan het hebben over tennis dus. Europa League voetbal komt aan de beurt. We gaan het hebben over Formule 1 en over David Coulthard en de Formule E. Want hij heeft gereden in zo'n auto. Hoor je zo meer over.

Koffie en Classics op je woensdag. En in Koffie en Classics Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. En dat moet David Coulthard ook gedacht hebben. Die heeft namelijk mogen testen met een nieuwe Formule E-auto. Voor het elektrisch kampioenschap worden namelijk nieuwe auto's ontwikkeld. De Gen 4-auto zal komend seizoen worden ingezet. Coulthard mocht 4 rondjes rijden op het circuit van Monaco. En hij zei, de acceleratie van het ding is bizar. En dat voor een 13-voudig Formule 1 Grand Prix winnaar. Had nog nooit zoiets ervaren en hij zei, het is een grote, spectaculaire stap voorwaarts voor de raceklasse op het gebied van snelheid en vermogen. Aldus oud-Formule 1-coureur David Coulthard. En als we het dan toch over Formule 1 hebben, komend weekend de Grote Prijs van Canada. Even met je doornemen wanneer er gereden wordt. Vrije training nummer 1 en ook de enige is vrijdagavond om 6:30. De sprintkwalificatie diezelfde avond om 10:30. Dan zaterdag 23 mei om 6:00 de sprintrace. En de kwalificatie volgt later die avond om 10:00 voor de race die op zondag verreden wordt. 305 kilometer op het circuit. 70 rondjes worden er gereden. Zondagavond 24 mei om 10:00 uiteraard. De sessies weer live te volgen met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Kun je luisteren via DAB, je kan luisteren via onze FM-frequentie. Kan via de app en natuurlijk ook Formule 1 luisteren via GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakten batterijen beschadigd en klaagden coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd en dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken, al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak, een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Koffie en Classics op woensdag. Goedemorgen. En op die woensdag wordt er ook weer getennist, want in Frankrijk inmiddels de tweede kwalificatieronde voor Roland Garros. Op het bekende gravel in Parijs proberen de spelers een plekje te veroveren in het hoofdschema. Tweede horde is het kwalificatiedirect. De druk loopt dus langzaam op voor de deelnemers. Deze ochtend om 10:00 zijn de wedstrijden al begonnen. En gedurende de dag door wordt dan bekend wie de beslissende derde en laatste kwalificatieronde zal halen. En die later deze week op het programma staat. Dat dus in Parijs. Er wordt ook gevoetbald in de Europa League. Ga je zo direct meer over horen.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd bij Lelystad en de weg is daar nog steeds dicht. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A30 Barneveld-Ede gebeurde ook een ongeluk bij Lunteren. Daar is de weg ook dicht. Kost je 25 minuten. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Danny Elbersen. Wie voetbal er vanavond in de Europa League, dat hoor je zo direct.

Country Radio, je sportradio met het goede nieuws dat de temperaturen alleen maar oplopen. Morgen een graadje of 21 is de verwachting. Daarna lopen de temperaturen op tot boven de 25 met heel veel zon. Hoe lekker is het dan dat we dan in de avonduren de Formule 1 hebben? Kun je overdag nog even lekker wat andere dingen doen? Goed hè? Vanavond in ieder geval eerst voetbal. De Europa League staat op het programma. Dan hebben we het over de grote finale in Istanbul. Om 9 uur gaat dat beginnen. Freiburg speelt tegen Aston Villa. En Freiburg staat voor de eerste keer in de Europese finale. Aston Villa die staan voor de tweede keer in de Europese finale, want ze worden eerder de Europa Cup, wat dus nu tegenwoordig de Champions League is, in 1982. Dus dat is wel een tijdje geleden. Vanavond de wedstrijd om 9 uur dus, Freiburg Aston Villa, te zien op Ziggo Sports. En hier zo direct meer sport, want sport in de

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is, maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Dit is jouw sportradio.

0: VN Classics, het is de woensdageditie, die zit erop. Maar morgenochtend om 10 uur staan er nieuwe classics voor je klaar. Zo direct heerlijke muziek voor bij de lunch. Dus de boterhammen mogen uit de koelkast. Schenk de koffie maar in. Wens ik je heel veel plezier, want Alexander Stevens praat je bij over de sport. En kijkt ook naar de Giro d'Italia van vandaag.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een orde direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht, opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Komt door een ongeluk. De A6 Muiden-Lelystad is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.

0: Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Gek op lage

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: En ook deze week extra goedkoop. Een

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
9: We zagen de week doormidden. En de spelers van Arsenal hebben gisteren in Engeland de landstitel tot in de vroege uurtjes gevierd. Ze werden voor het eerst in 22 jaar kampioen van Engeland. Zo de details

Radio met R.E.M. The Rapid Eye Movement. Je weet wel, je remslaap. Inderdaad, daar zijn ze naar vernoemd. Losing My Religion op woensdagmiddag, de lunch. We zagen de week door midden met af en toe een zonnetje, maar ook een bui bij 18 graden. Het is groot feest in Londen op het ogenblik. Op het ogenblik bij Arsenal, bij het stadion. De spelers van Arsenal hebben al vannacht behoorlijk gevierd, want ze werden landskampioen. Ja, voor het eerst in 22 jaar. En ook nog eens zonder zelf in actie te komen. Het was het gevolg van concurrent Manchester City die punten lieten liggen. Na het mislopen van de titel vorig seizoen bij Arsenal is de ontlading natuurlijk in Londen groot. Vanmorgen al waren de spelers na het feesten vannacht in alle vroegte bij het stadion, waar inmiddels in Londen tienduizenden fans al spontaan een volksfeest waren begonnen. Leuk dus daar in Londen. Van Londen gaan we even naar Engeland, want gaan we naar Duitsland. Van Engeland dus naar Duitsland, want de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann maakt morgen zijn definitieve selectie voor het komende WK bekend. Volgens diverse Duitse media is de kans groot dat er een verrassende naam op de lijst staat. Het zou gaan om Said El Mala van de eerste FC Köln. Die zou namelijk een uitnodiging ontvangen van Nagelsmann. Hij is middenvelder, speelde tot op heden nog geen enkele interland voor Duitsland, voor die Mannschaft, maar lijkt zich dus desondanks op te mogen maken voor het WK. De rest van de selectie wordt natuurlijk ook morgen in de loop van de dag onthuld als er de persconferentie is met de Duitse media van Julian Nagelsmann over de WK-selectie waarmee men richting Amerika gaat vertrekken. En dat is al vlot, hè, want in de tweede week van juni staat het WK al gepland. Zometeen hier gaan we eens even verder kijken wat er qua sport allemaal leeft. Sport in het kort. Op de sportredactie zit bij ons Ronald van der Geer. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zagen de week doormidden. Het is je woensdagmiddag lunch. Met Pink. En Just Give Me a Reason. Ja. In Almelo neemt Heracles na de degradatie uit de Eredivisie afscheid van de keeper, Remco Pasveer. Dat is wel vlot, want hij is pas sinds januari in dienst. Het contract met de 42-jarige keeper wordt namelijk niet gelicht. Hij keerde in januari terug bij de club. Contracten bij Heracles worden sowieso ook niet met andere spelers, waar we straks nog op terugkomen, middenvelder en een verdediger verlengd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die teleurstellende seizoensafloop. Dan gaan we even naar de marathonloopster, in dit geval Nienke Brinkman. Ze is namelijk geselecteerd voor de EK Trailrunnen, die begin juni plaatsvindt in Slovenië, in Kamnik. Voor de atleten is het een terugkeer trouwens naar de sport, waar ze voor 2022 erg succesvol was. Brinkman, die het Nederlands record op de marathon bezit en brons won op de EK München, zal dus in Slovenië uitkomen. En dan op het onderdeel uphill. En dat is een bergloop over een afstand van 8,9 kilometer. En daar zitten dan 1300 hoogtemeters in. Dan gaan we even snel naar MotoGP. Francesco Bagnaia heeft mogelijk een polsblessure overgehouden aan de Grand Prix van Catalonië. De Italiaan heeft namelijk aangegeven dat er iets niet helemaal goed zit na het raceweekend in zijn pols. En de zorgen komen best wel op een vervelend moment, aangezien zijn thuisrace in Italië op het circuit van Mugello binnenkort op het programma staat. Het is nog onduidelijk of de blessure zijn deelname in Italië in gevaar brengt. Ze zijn eerst nog foto's aan het maken en de ernst van het zit niet helemaal goed in kaart te brengen. Dat willen ze eerst even doen. En dan is de vraag of hij wellicht met een brace of iets dergelijks alsnog zou kunnen rijden, of dat hij het weekend in zijn thuisland aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Wat heel teleurstellend is. Zometeen richting, niet zometeen. We gaan nu al richting 12:30. Maar zometeen even bijpraten over het lenteweer wat eraan komt. Ho, ho, lekker, lekker, lekker.

Sport Radio met de Kaiser Chiefs op je woensdagmiddag. Vandaag schijnt af en toe een zonnetje. Maar er komen nog wel enkele buien voor. De temperatuur gaat wel de goede kant op, hè, richting de 18 graden maximaal. Morgen is het droog, dat is goed nieuws. Het zonnetje is er morgen ook. En de temperatuur morgen stijgt al naar 23 graden maximaal in het zuiden. En dan vrijdag beginnen we met 25 graden. Zaterdag 26 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, 27 graden. En maandag heb je dan een cadeautje. En vrij en nog een keer lekker weer. Wat wil je nog meer? Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
4: Heijn. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Weert en Kelpen-Oler is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren een kwartier vertraging door een dak op de weg. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Spouwbeek is de vertraging 10 minuten door een auto met pech.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Alexander Stevens.
15: Er komt mogelijk een stopklok in het voetbal, zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Snow Patrol voor je. Ja, toen was het stil. Ja, ik weet het. Het is het einde van de plaat. Mooi, hè? Ja. Het is je woensdagmiddag. Smakelijk eten met je boterbammetje. We gaan even naar Tsjechië. Opmerkelijk nieuws daar. De Tsjechische voetbalcoach Peter Vlagovski is door de UEFA levenslang geschorst. En dat heeft te maken met het stiekem filmen van zijn speelsters. Vlagovski, die trainer was van FC Slovako, mag van de UEFA nooit meer een voetbalgerelateerde functie bekleden. De Europese Voetbalbond heeft trouwens de Wereldvoetbalbond FIFA gevraagd deze schorsing over te nemen. Vlagovski werd volgens de Tsjechische media een jaar geleden in eigen land veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een schorsing van 5 jaar vanwege het filmen van zijn speelsters bij Slovako, van wie de jongste 17 jaar was. Hij was trouwens ook eerder trainer van het Tsjechische voetbalteam onder 19 bij de dames. Spelersvakbond FIFPro is blij met de straf. In een verklaring zeggen ze: dit geeft een krachtig en noodzakelijk signaal af dat misbruik en ongepast gedrag geen plaats hebben in het voetbal en dat het welzijn van spelers een prioriteit moet blijven. Was getekend dus de voetbalspelersvakbond, in Tsjechië. Dan is er nog nieuws als het gaat over voetbal, maar dan wereldwijd. Want er wordt mogelijk een nieuwe regel geïntroduceerd om tijdrekken tegen te gaan. De Major League Soccer, dat is de MLS, is namelijk in gesprek met de IFAB, de wereldwijde regelgever van voetbal, over de herintroductie van de zogenaamde stopklok. De Amerikaanse competitie hoopt hiermee de zuivere speeltijd te verhogen door de klok gewoon stil te zetten bij onderbrekingen, zoals blessures, wissels en standaard situaties, in plaats van dat de scheidsrechter op zijn horloge kijkt. Het doel is natuurlijk om het spel eerlijker en dynamischer te maken voor zowel spelers als toeschouwers. De vraag is, als dit in Amerika wordt aangenomen, of dat dan wereldwijd gaat gelden. Dat houden we voor je in de gaten. We houden ook de sport voor je in de gaten. Zometeen hier Sport in het Kort. Ronald van der Geer zit op de sportredactie. Hij is voor je onderweg hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag met Robbie Williams en Millennium tijdens de lunch. Af en toe een zonnetje vandaag, komen ook nog wel wat buien voor bij 18 graden. Morgen is het zonnig en droog en zelfs 23 graden maximaal. Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 graden. Dat worden heerlijke Pinksterdagen. In de Europa League finale van vanavond in Istanbul staat de club uit Duitsland, SC Freiburg, tegenover Aston Villa uit Londen. De Duitse club wordt gezien als de underdog in de strijd om deze Europese beker. Aston Villa met natuurlijk Nederlanders aan boord. Hè. Wat dacht je van Maatsen, maar ook Bogarde, beschikt over toch wel wat meer financiële middelen. En daardoor dus ook betere spelers, zou je denken. Freiburg leunt daarentegen sterk op spelers uit hun eigen jeugdopleiding, wat mogelijk deze finale vanavond een clash maakt tussen twee verschillende clubfilosofieën en culturen. De wedstrijd wordt gespeeld dus vanavond in Istanbul, in Turkije. En de vraag is, wie heeft aan het einde van de wedstrijd de Europa League beker in zijn handen? We gaan het zien. De recente 24 uur van de Nürburgring. Ja, je weet wel, met Max Verstappen afgelopen weekend heeft de autosport een ander gezicht laten zien dan de Formule 1. Volgens Jan Lammers kan de Formule 1 leren van de toegankelijkheid en de manier van verslaggeving, waarbij ook de sfeer rondom de baan wordt getoond. Jeroen Blekemolen, die in de SP10-klasse trouwens de overwinning pakte, prees enorm de opkomst van de fans. Het waren er in totaal 352.000. En zei ook dat kunstmatige ingrepen, zoals een boostknop en allerlei andere zaken, kunstmatige dingen, toch ook ervoor zorgen dat het misschien minder spannend is. Want pure raceervaring zagen we het afgelopen weekend tijdens de 24 uur van de Nürburgring. En daar heeft hij wel een punt. Jeroen Blekemolen trouwens ook zit in onze podcast van afgelopen maandag. Heb je hem nog niet gecheckt? Even doen. Daar hebben we het uiteraard over zijn overwinning van afgelopen weekend. Check hem maar even bij ons in de app F1 aan tafel. Langzaamaan gaan we richting 1 uur. Smakelijk eten tijdens de lunch op woensdag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met The Weeknd en Daft Punk. En I feel it coming. Ik voel hem er ook aankomen. Het nieuws van 1 uur. Jongen, wat open deur. We gaan het zo meteen hebben over de supporters van Willem II. En over de voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya. Hij heeft zo'n beetje op de hele wereld kritiek tegenwoordig. Vroeger kon hij gewoon lekker racen, tegenwoordig alles is negatief bij die man. Ja, hij heeft weer wat gevonden waar hij op kan zeiken en zeuren. Je hoort het zo meteen.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven. Maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files op de A12, eentje van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De vertraging is 10 minuten, de oorzaak een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken

Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nieuw!

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Grand Prix Radio.
11: Alexander Stevens. Na gisteren de enige tijdrit in de Giro d'Italia was Tijmen Arendsman, de Nederlander, die in één keer podiumkandidaat is geworden en een concurrent voor Vinegaard. Je hoort er zo meteen meer over hier.
12: De

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch met de grootste hit van dit ogenblik. Bruno Mars, I Just Might. Supporters van de voetbalclub Willem II hebben dinsdagavond, gisteravond dus, spandoeken opgehangen in Volendam. De actie is een reactie op het verbod om uitsupporters mee te nemen naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen Volendam zaterdag. En ondanks het verbod hebben de Tilburgse fans aangekondigd toch in grote getalen af te reizen om hun ploeg te steunen in de strijd om een eredivisieticket. De trainer, John Stegeman, betreurt het dat de fans er juist in deze cruciale wedstrijd niet bij mogen zijn. Voormalige Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt dat niet Kimi Antonelli, maar zijn race-engineer Peter Bono Bonington, je weet het wel, Bono, je kent hem nog van Lewis Hamilton, want daar was hij ook de engineer van, de doorslaggevende factor is in het succes van Kimi Antonelli. De 19-jarige Antonelli, de Italiaan, kende een moeizame start van zijn debuutseizoen, maar heeft zich mede dankzij de ervaren engineer weten te herpakken. Bono, die natuurlijk jarenlang met Hamilton werkte, wordt geprezen om zijn begeleiding van jonge coureurs binnen het team van Mercedes. En alle credits zouden dus op het konto van Bono moeten. Ja, ik denk toch dat Kimi Antonelli ook een deel er mee te maken heeft. Want uiteindelijk is het ook natuurlijk een kwestie van talent hebben. We hebben vandaag opnieuw een etappe in de Giro d'Italia. De 11e, om precies te zijn. Waarbij de renners een heuvelachtige tocht van bijna 200 kilometer afleggen. Gisteren was de enige tijdrit in de Giro. En die beloofde grote verschillen. En die kwamen er. En dan kijken we toch even naar Tijmen Arendsman. De Nederlander, want die plukte er de vruchten van op zijn specialisme. Hij fileerde als een rivale voor het eindpodium, inclusief natuurlijk de gedoodverfde winnaar, Vingegaard. Daarmee wordt er toch een beetje druk gelegd op de Nederlander. Iets waar zijn ploeg hem trouwens in moet begeleiden. Hij staat momenteel derde in het klassement van de Giro. Hij is in één keer een belangrijke rivaal voor Vingegaard. En dan moet hij met de pers gaan praten en dat vindt hij lastig. Hij is zojuist van start gegaan. En dat betekent dat de renners vandaag langs de kustplaats Chiavari komen. Daar is de finishlijn getrokken. Gedurende de rit van vandaag enkele pittige beklimmingen. En het peloton wordt verwacht rond 16:45 aan de streep. En de vraag is, waar zit dan Tijmen Arendsman? Nog dichter bij Vingegaard of rijdt Vingegaard bij hem weg? We houden het voor je in de gaten. Zometeen hier, Sport in het Kort. De woensdageditie, want op de sportredactie zit hier Ronald van der Geer. Je hoort hem zometeen. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol maakt haar outdoordebuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten... en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht... en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter... in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo... voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten... vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broedersbol. Van Lange noemt de overstap moedig... omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen... wat er te winnen valt. Broedersbol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde... won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg... En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio. Je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch met Simply Red. En Fake. Voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter, ken je hem nog? Hij heeft behoorlijk wat kritiek geuit naar zijn opvolger Infantino. Er werd een interview gehouden met de inmiddels 90-jarige Sepp Blatter, de Zwitser. En hij noemde de huidige voorzitter Gianni Infantino een dictator met vele paspoorten. Sepp Blatter hekelt met name de manier waarop het WK van 2034 aan Saoedi-Arabië werd toegewezen. Wat volgens hem zonder een democratisch proces gebeurde. Hij stelt dat Gianni Infantino binnen de voetbalwereld geen enkele tegenstand meer ondervindt en zich daardoor als een soort alleenheerser gedraagt. En dat irriteert de Zwitser. Over dingen die irritant zijn gesproken. Voor Ajaxide is het een hele irritante week. Het is de week van de waarheid. Het heeft alles te maken met Europees voetbal. De Amsterdammers, die natuurlijk als vijfde eindigden in de Eredivisie, moeten namelijk via play-offs een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veiligstellen. En mocht Ajax hier niet in slagen, dan zou dat voor het eerst in 61 jaar zijn. En dat heeft dan te maken natuurlijk met sportieve prestaties. De druk is irritant hoog dus. En staat er volop op bij Ajax in de aankomende wedstrijden. Langzaamaan is het tijd voor de lunch rond 1:30. Want je hebt een shift om 1:30 en een shift om 1:30. Die zit er zo aan te komen. Het is de woensdagmiddag. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je woensdagmiddag met af en toe een zonnetje, maar toch nog enkele buien die voorkomen, maar de temperatuur daarentegen is lekker. Richting de 18 graden maximaal. Morgen een zonnige en droge dag. Temperatuur gaat stijgen naar 23 graden. Op vrijdag zelfs naar 25. Zaterdag staat 26 op de rol. En dan beginnen we de Pinksterdagen met 27 graden op zondag. Hoe lekker is dat?
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Ja!

0: alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e half prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier op onthoud. Op de N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Alexander Stevens. Dit weekend Formule 1, ik neem zo het schema met je door.

van Bananarama. Lekker om die weer eens een keer te horen. Komend weekend de grote prijs van Canada, Formule 1. Wat kan Max daar doen in Montreal? De eerste en enige vrije training is vrijdag om 6:30. Hier live te beluisteren, dat geldt trouwens voor alle sessies. En de kwalificatie voor de sprintrace die op zaterdag wordt gehouden, die kwalificatie is vrijdagavond om 10:30. Zaterdag om 6:00 dan de sprintrace, gevolgd om 10:00 s'avonds op zaterdagavond door de kwalificatie voor de race op zondag. Die wordt verreden om 10:00. En dan kun je denken van ja, zondagavond 10:00, maar ik moet op tijd naar bed in verband met mijn werk. Goed nieuws, het is Pinksteren, maandag hoef je niet vroeg op. Je kan lekker tot laat race kijken. Ja, had je nog niet aan gedacht, hè? Nee, precies. Dat dus. Alles hier live te beluisteren, onder andere met het commentaar van Olaf Mol. Wil je er meer over weten, check even onze app. Daar staat alles in. En je kan via onze app dus live luisteren. Kan je ook het commentaar van Olaf gelijk leggen met je beeld. En het valt natuurlijk ook te beluisteren via de FM. Dat is 97.6 in de Randstad. Overal in Nederland via DAB+. En wat ik al zei, via de app. Die kan je overal mee naartoe nemen. Zometeen hier tijd voor sport in het kort. Want op de sportredactie zit Ronald van der Geer. Hij praat je zo bij na Kane bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon kampte namelijk... lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK... in München laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving in de Sloveense Alpen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: de auto af te luisteren. Snap je wat ik bedoel? Die stapt niet eerder uit dan dat de plaat is afgelopen. Ja, inderdaad, nu zwaait hij. Grappig is dat. Ik heb dat ook met sommige platen. Dat ik bewust even nog een stukje omrij om de plaat helemaal te kunnen luisteren. Heb jij dat ook? Grappig. Tot slot nog heel even melden dat Remco Pasveer, de doelman van Heracles en Almelo, niet blijft. De optie in het contract van de keeper wordt niet gelicht. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de degradatie van de club uit de Eredivisie. Hij was pas sinds januari in Almelo, maar zijn tweede periode blijft dus uiteindelijk beperkt tot enkele maanden. Naast Pasveer vertrekken er ook nog andere mensen bij Heracles. Daarover hoor jij vast en zeker straks meer bij Rob Spijker.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 20 minuten oponthoud.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: kruipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpt

0: bij Nederland op Weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
6: Vertrouwd sinds 1999.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Grand Prix Radio.
14: Rob Spijker.
15: Je hoort het Alex al zeggen vlak voor 2 uur. Dat pas weer vertrekt bij Heracles. Maar er komen ook weer mensen bij. En er komen veranderingen bij Heracles. Daar hoor je zo meteen meer over. En we gaan ons richten op Roland Garros. Tennis. Zo meteen meer.

Country Radio met Phil Collins en Genesis en I Can Dance. Je hoorde eerder al bij collega Alex dat bij Heracles dat er nogal het een en ander verandert. Die gaan zich richten op de eerste divisie. Komen natuurlijk vanuit de eredivisie en moeten dan even een stapje maken, want ze willen ook snel weer terug. Wat hebben ze daar nou gedaan? Nou, in ieder geval gaan ze niet door met doelman Pasveer. En Vincent Helman, die is aangesteld als trainer van de degradant uit Almelo. Ernest Faber vervulde het afgelopen jaar een dubbelrol als coach en technisch directeur. En die gaat zich nu alleen op zijn directeurschap richten. De 29-jarige Helman, dus slechts 29-jarige Helman, werd in maart al als assistent toegevoegd aan de technische staf. Hij is inmiddels geslaagd voor de hoogste trainersopleiding van Nederland. En daardoor mag hij officieel aan het werk als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. En is hij dus de nieuwe trainer van Heracles Almelo. Dan even over Roland Garros, wat volgende week voor het Echi begint. Maar het kwalificatietoernooi is op dit moment bezig. En tennisser Jesper de Jong doet het hartstikke goed. Hij heeft de laatste kwalificatieronde van Roland Garros bereikt. De nummer 109 van de wereld was in Parijs in 3 sets te sterk voor de Canadees Liam Draxel. Met 4-6, 6-1 en 6-3 haalde hij de laatste ronde. In de beslissende partij om een plek in het hoofdtoernooi te halen treft de 25-jarige Nederlander de Amerikaan Michael Tseng. Mocht de Jong verliezen, dan maakt hij nog kans om als lucky loser te worden toegelaten. De loting voor het hoofdtoernooi Roland Garros vindt morgen plaats om 14:00. En laten we hopen dat Jesper de Jong daarbij zit. We houden je natuurlijk op de hoogte. Ook alles over Roland Garros hoor je hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat de terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Samber. En ik heb goed nieuws voor je. De laatste regen valt op dit moment. De zon laat zich al af en toe zien. Temperatuur maximaal 18 graden vandaag. En morgen wordt het echt lekker met 17 tot 23 graden. Het weekend trouwens nog beter, hè? Dan gaat de temperatuur boven de 25 graden uitkomen. En het zal voorlopig ook nog wel even droog blijven. En de zon laat zich veel zien.

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nieuw

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu een dikke 60 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Bilt en Soesterberg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rob Spijker.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond is het eindelijk zover. De finale van de play-offs om promotie en degradatie met een heenwedstrijd in Tilburg. En wat op het spel staat, dat is Eredivisie of toch naar de KKD. Eerste divisionist Willem II neemt het daarin op tegen Volendam, de nummer 16 van de Eredivisie. Dat hebben we afgelopen weekend allemaal gezien. Wat er na die wedstrijd is gebeurd, is ervoor verantwoordelijk dat de fans van Willem II aankomend weekend niet welkom zijn. Daar zijn ze het niet mee eens en er staan nu overal spandoeken in Volendam namens de Willem II-fans. Die willen toch wel heel graag naar die uitwedstrijd. Maar goed, eerst vanavond dus die thuiswedstrijd om 6:15 in Tilburg. Willem II tegen FC Volendam. En er wordt trouwens ook gespeeld om Europees voetbal. En dan hebben we het over Ajax en Groningen. Daar later meer over. Dit is jouw sportradio. Everybody.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Arnold vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Dit is jouw sportradio.

Nou, Sportradio, wat moet het toch gaaf zijn als je als toerist op vakantie bent in Volendam. He, dan heb je vanavond een topwedstrijd die je kunt bezoeken. En ook morgenavond, want dan speelt Ajax namelijk in het Volendamstadion tegen Groningen. En dan zijn de fans van Groningen wel welkom. Heb je gehoord? Ja, die zijn weer wel. Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar die zijn dus wel welkom. En die van Willem II dus niet. Nu zijn die van Willem II weer teleurgesteld. En die hebben dus allemaal spandoeken in Groningen gezet. Even iets over het Engelse voetbal. In het Engelse voetbal pleit Wrexham aanvaller Josh Windass, mooie achternaam, voor een volledige herstart van de play-offs. Dat gaat om promotie naar de Premier League. Zijn oproep volgt nadat Southampton dinsdag uit de play-offs werd gezet vanwege een spionagezaak. Er had iemand staan kijken bij een training en dat mag niet, hè? En foto's gemaakt en aantekeningen. Windass, mooie naam, vindt dat zijn club nu een kans verdient om deel te nemen. Hij noemt de hele situatie een van de gekste dingen die hij ooit in de sport heeft meegemaakt en gehoord. En geeft aan de gang van zaken niet helemaal te begrijpen. Kijk, dat is zelfkennis. Meer over die sport en ook of Wrexham wordt toegelaten tot die play-offs. Ik denk het niet, hoor. Ik denk niet dat daar heel veel gaat veranderen. Gebeurt dat, dan hoor je dat natuurlijk hier. In het volgende uur heb ik ook nog iets over een Nederlandse speler die onderweg is naar Portugal.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op 10.000 euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat

0: verbod, want op een van de spandoeken staat tot zaterdag. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor het Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Voor bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: apparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
21: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
23: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Grand Prix Radio.
25: Rob Spijker.
26: Eerder melden we al dat Jesper de Jong bijna aan het hoofdtoernooi kan ruiken van Roland Garros. Daar kunnen we nog een speler aan toevoegen.

Rugby Radio, jouw sportradio met Olivia Dean. We hebben goed nieuws over een Nederlandse verdediger die het heel erg goed heeft gedaan in Zwitserland. Hij gaat misschien naar Portugal. Verdediger Finn van Bremen. Hij staat op het punt om FC Basel te verlaten voor een transfer naar Portugal. De 23-jarige Nederlander is na 3 seizoenen in het Zwitserse voetbal dichtbij een overstap naar Famalicão. De nummer 5 van de Portugese competitie. Best wel een behoorlijke club. De clubs zijn naar verluid in een vergevorderd stadium van onderhandelingen. Voor Van Bremen zou de transfer een nieuwe stap in zijn carrière betekenen naar zijn periode bij de Zwitserse topclub, waar hij zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. Eerder melden we al dat tennisser Jesper de Jong het goed doet in Parijs om zich te plaatsen voor Roland Garros. Hij zit in het kwalificatietoernooi. En Suzanne Lammens, die is ook nog maar 1 overwinning verwijderd om zich te plaatsen. Ze heeft zich in een marathonpartij 6-4, 6-7 en 6-3. Ze heeft daar meer dan 3 uur over gedaan. Heeft ze zich te sterk getoond voor Irina Camilia Bigou. De Jong treft nu de Amerikaanse Michael Zeng, zoals we eerder al vertelden. En Lammens die gaat het opnemen tegen de Poolse Maja Zwalinska. En dat gaat om een plek in het hoofdtoernooi, het hoofdschema. En morgen om 2 uur is daar de loting voor. Weet je dat ook weer? Alles over Parijs en Roland Garros hoor je hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Die nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd en dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken, al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak, een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio, Lost Frequencies hoorde je. Het is een dag waarop de laatste regen voorlopig gaat vallen. De zon laat zich ook al af en toe zien. Temperatuur ongeveer graadje of 18 maximaal in het zuiden. Morgen laat de zon zich wat meer zien, is het droog en wordt het tussen de 17 en de 23 graden. En we kunnen je melden, het weekend 25 graden plus. Heerlijk weer in Nederland. We gaan richting 3:30 op jouw sportradio.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
17: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Rozer!
18: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
25: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig.
0: Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1% gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
25: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een kwartier langer over tussen Utrecht en Everdingen. Het wegdek is er nog steeds slecht, de rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop tussen Geldermalsen en Zaltbommel 10 minuten extra. Het komt door bergingswerk bij knooppunt Empel, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten extra nodig.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Rob Spijker.
27: Je hoort zo meteen wie de beste

Grumpy Radio, jouw sportradio. Het is de woensdagmiddag. Gisteravond is er gevoetbald in Engeland onder andere. Daar speelde Chelsea thuis tegen Tottenham Hotspur. En Tottenham Hotspur heeft weer verloren en ze hebben daar nog steeds last van dat degradatiespook. Ze hebben daar nog één puntje nodig. Aankomend weekend een gelijkspel tegen Everton zou voldoende moeten zijn. En dan gaat West Ham United degraderen. Maar ja, dat is allemaal geen zekerheid. De wedstrijd wordt aankomende zondag om 5:00 gespeeld. Moet je even tijd voor maken. Gaan we kijken of Nicky van der Ven en de mannen van Tottenham Hotspur gewoon in de Premier League blijven. Aankomend weekend natuurlijk ook heerlijk. Formule 1. En dat is het hele weekend door. En we hebben alle sessies. Dus alle drie de vrije trainingen hebben we voor je. De kwalificatie, die is aankomende zaterdagavond om 10:00. En de race, zondagavond ook om 10:00. En de dag erop heb je toch vrij. Het is Pinksteren, dus dat moet makkelijk kunnen. Lekker met een borrelnootje en een drankje erbij. En Olaf Mol en Jack Ploy, want wij hebben die wedstrijd live. Die race hebben we live hier. Grand Prix van Canada en alles wat er omheen zit, hoor je allemaal hier. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is, maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Jouw sportradio en die oude van Barry White, gezongen door Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love. Voor de liefhebbers van voetbal, vanavond staat er een mooie wedstrijd op het programma. Dat is namelijk de finale van de Europa League. Gebeurt allemaal in Istanbul, wedstrijd is om 9 uur. Gaat tussen Freiburg en Aston Villa, gaat om de Europese beker. Freiburg staat voor het eerst in een Europese finale. En voor Aston Villa is het de tweede grote Europese finale. Eerder wonnen zij de Europa Cup 1, wat tegenwoordig Champions League is, maar dat gebeurde al heel lang geleden, in 1982. 9 uur dus, Freiburg, Aston Villa, en dat is te zien op Ziggo Sport. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Hij heeft onder andere nieuws over tennis, wielrennen, de Giro d'Italia en inderdaad ook veel voetbal.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging.
5: Denk na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Altijd.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram.

0: €9,99. We doen met je mee. Plus. Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Grand Prix Radio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Kan Aston Villa met 3 Nederlanders in de selectie Europees goud gaan pakken over het Freiburg die met de Duitse feestbus vanuit Istanbul gaat vertrekken? En verder de vraag, wie staat er op het doel bij Oranje? Grand Prix.

0: Mooi jongen uit de jaren 80, 90, die helaas niet meer onder ons is. Tragisch aan zijn einde gekomen. Nick Kamen en I Promise Myself bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Ja, toch. Hey, vanavond is het finale dag in Europa. In Istanbul spelen SC Freiburg en Aston Villa om de Europa League. En bij Aston Villa zit er behoorlijk wat Nederlands bloed in de selectie. Met Marco Bizot, Ian Maatsen en Lamar Bogarde. Dus als Villa wint, dan mogen we in Nederland toch een klein beetje doen alsof de beker ooit door ons is aangeraakt. Alhoewel, ik denk niet eens

is om 9 uur vanavond. Dan, in de Giro d'Italia staat vandaag een rit op het programma. Die gaat van Porcari naar Chiavari. En dat is over een afstand van 195 kilometer. De eerste helft is redelijk vriendelijk. Daarna wordt het lastiger richting de Ligurische kust. Gisteren won Filippo Ganna. Echt, nou...

Wimbledon door zijn polsblessure. Hij had al bedankt voor Roland Garros in Parijs. En nu gaat hij ook het grasseizoen eraan geven. Voor de tennisliefhebber is dat een beetje alsof je een festivalkaartje hebt gekocht. En de hoofdact blijkt thuis te zitten op de bank met een Nutella. Ja, het is gewoon zonde, sneu. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, als iets goed is, dan mag je je handjes daarvoor op elkaar zetten. Dus wat dacht je van deze? Zie je nu!

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Heaven is a place on earth. Ja, dan ben je dan op zoek naastig zo van waar? Waar is die hemel dan op aarde? Blijft het gewoon bij jou thuis te zijn, waar iedereen jou kent, waar iedereen jou vertrouwt en iedereen van je houdt, is dat wat? Hey. Mooi hè, is gewoon dat is zo simpel af en toe. Dit is Grand Prix Radio, inderdaad jouw sportradio. Mark Vlekken, doelman Mark Vlekken, om precies te zijn, heeft in Duitsland eerlijk teruggekeken naar zijn seizoen bij Bayer Leverkusen. Hij zegt zelf dat hij te veel fouten heeft gemaakt dit afgelopen seizoen en niet altijd constant genoeg is geweest. En dat is opvallend, want voetballers zeggen meestal dat ze in een proces zitten of er sterker zullen uitkomen. Maar Vlekken zegt gewoon, ja, was niet goed genoeg. En dat maakt de vraag richting Oranje veel interessanter, want Ronald Koeman, de bondscoach, moet straks ook naar zijn keepers gaan kijken. En dan is mijn vraag aan jou, in het kader van de spraakmakers, ga jij voor ervaring? Ga jij voor de vorm? Ga je voor rust? Of ga jij voor iemand die op een eindtoernooi geen avonturenroman wil schrijven over een terugspeelbal? En dat is even mijn vraag.

0: Grand Prix Radio. En mijn vraag aan jou: welke keeper zou jij graag dit WK in het doel willen zien van Oranje? Stuur me door via de app van Grand Prix Radio. Benieuwd naar jouw mening.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Oranje fans.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er komt een landelijke staking in het openbaar vervoer, onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits bijvoorbeeld geen treinen en bussen, zegt vakbond FNV. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37 jaar. Het OM verdenkt hem van terrorisme. En Italië is woedend op Israël vanwege de ruwe behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza die deze week gearresteerd werden. Er wordt een klacht ingediend bij de Israëlische ambassadeur. Wat Nederland gaat doen is onbekend.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rick van Veldhuizen.
20: Op de tribune zie je ze vaak springen op en neer. Maar ook gewoon bij lekkere muziek en lekkere pogo. Grand Prix Radio. En dat gaat op deze manier, dus spring maar even mee.
21: Rick van Veldhuizen.

met de rug toegedraaid en de Pippi Langkous. Ja, en dan lekker springen op deze plaat. The Rasmus hoorde je in The Shadows bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wie moet er volgens jou in het doel staan van Oranje? Ja, en Vlekken is heel erg eerlijk geweest. En die heeft gewoon gezegd, ja, ik was het afgelopen seizoen niet goed. Dus wie wel dan? Jan uit Nunspeet zegt, ik wil een keeper die saai is. Saai is goed. Als ik spanning wil, dan zet ik zelf wel even de airfryer op het verlengsnoer. Moet eens kijken hoe spannend het wordt. Marieke de Vries uit Drenthe zegt, Vlek is wel eerlijk, dat waardeer ik. Maar op een WK wil ik geen eerlijkheid. Na afloop, ik wil gewoon saaie reddingen tijdens de wedstrijd. Dat is wat ik wil. De nul houden. Bert uit Oud-Beijerland, zet gewoon de keeper neer die het minst op de YouTube-compilaties voorkomt. Dat lijkt mij bij keepers meestal een heel goed teken. Samira uit Kuik, ik ga voor Verbrugge. Hij is jong, hij is rustig.

het Friese Wolvenga. Ja, Bijlo, als hij fit is. Maar ja, dat is bij Bijlo altijd het zinnetje achter de komma. Als hij fit is. Nou goed, dat blijft meestal aan deze jongen kleven. Zelfs nu hij in Italië werkt. En dan Koen uit Rijssen zegt, ja, Noppert. Alleen al omdat aanvallers van de tegenpartij zullen denken, hey, waarom staat daar in het doel bij Oranje een windmolen met handschoenen aan? Ja, die gozer is zo groot. Echt niet te geloven. Maar goed, bij het WK van Qatar hebben we af en toe wel wat te stellen gehad met deze gast. Ik weet niet eens eigenlijk of die wordt meegenomen. Volgens mij niet eens hoor. Dus het is iets wat de mensen hun hoofd vrijkomt. Grand Prix Radio, jouw sportradio met een van mijn favoriete platen van dit moment. The Bauza.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broedersbol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten... en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht... en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter... in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo... voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten... vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broedersbol. Van Lange noemt de overstap moedig... omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen... wat er te winnen valt. Broedersbol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde... won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg... En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Dit is jouw

Ik draai hem graag dagelijks. Mijn nummer 1 van Pink. Never Gonna Not Dance Again. Bij Grand Prix Radio. Tijd voor het Engelse voetbal. Arsenal is voor het eerst sinds 2004 weer kampioen geworden van Engeland. De beslissing viel doordat Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Voor Arsenal-fans is het wachten voorbij. 22 jaar lang was het volgend seizoen wat je hoorde. Nu is volgend seizoen eindelijk vandaag geworden, of beter gezegd gisteren. Pep Guardiola feliciteerde meteen Arsenal na het mislopen van de titel. City wordt voor het eerst onder hem 2 seizoenen op rij geen kampioen. En over zijn toekomst blijft hij mistig, Pep Guardiola.

En dan Jorel Hato, die krijgt complimenten. Jorel Hato, vroeger van Ajax. Want daar zijn optreden voor Chelsea tegen Tottenham. Hij maakte daar namelijk indruk met een belangrijke tackle vlak voor tijd. En hij werd zelfs genoemd in de Engelse elftallen van de week. Dat is mooi voor deze Hato, het oude Ajax-talent. Dat uiteindelijk de verdediger is geworden in Chelsea in Londen. En ook meteen volwassen verklaard. En wie weet kunnen we daar als Nederlands elftal ook ons voordeel mee gaan doen. Dit is Grand Prix Radio. Wil je even lekker rammen? Gaan we!

0: zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En de dode bulterig Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want er moet daar met spoed een ambulance langs.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Deze week komt je Trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller, snel.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
9: Oud-FIFA-baas Sepp Blatter noemt de huidige FIFA-baas Infantino een dictator met vele paspoorten. En als Sepp Blatter iemand een gebrek aan bestuurlijke frisheid verwijt, dan weet je, de sportwereld is weer gezellig.
8: Grand Prix Radio.
9: Hey, goedemiddag. En vooral, leuk dat je er weer bij bent.
10: Rick van Veldhuizen.

0: fijne sportberichten. Nou ja, fijn. De oud-FIFA-baas Sepp Blatter haalt namelijk keihard uit naar de huidige FIFA-baas Gianni Infantino. Een Nederlandse basketballer zit midden in de NBA playoffs, maar mag volgens de regels daar niet aan meedoen. En Femke Broeders Bol, niet te verwarren met Broekers Knol, dat is heel anders. Maar Femke Broeders Bol, vroeger heette ze gewoon Femke Bol, kiest voor een nieuwe atletiek uitdaging. En Remco Pasveer, oud-keeper van Ajax, dit seizoen halverwege overgedaan aan zijn oude liefde Heracles, is daar een half jaar alweer weg uit Almelo. Kortom, genoeg sport, geen herhalingen, maar directe actie. Mocht je willen reageren op Grand Prix Radio,
1: jouw sportradio,
0: dan kan dat meteen via de app. Wij staan altijd voor jou wagenwijd open. Laat gerust iets van je horen, vinden we leuk. Dan nu, Sam Fender en Olivia Dean.

dan, Sepp Blatter. Ja, dat is niet echt een groot voetballer geweest of wat dan ook. Deze bondsbestuurder geweest. Die heeft in een interview met de NOS stevig uitgehaald naar zijn opvolger bij de FIFA, Gianni Infantino.

laat zien dat er binnen de FIFA nauwelijks nog tegenmacht is. Nee, dat was gelukkig anders geregeld in zijn tijd. Dat is natuurlijk een opmerkelijke aanval, want Blatter zelf heeft ook niet bepaald een schoon vitrinekastje achtergelaten bij de Wereldvoetbalbond. Maar juist daardoor is dit nu radiowaarde. De oude FIFA-baas die de nieuwe FIFA-baas verwijt dat het allemaal te machtig is, te gesloten is en te ondemocratisch. Het is een beetje hetzelfde als dat een snackbarhouder zegt: ja jongens, ik ruik te veel frituur. Waar komt dat vandaan? Bij jezelf. Maar goed, het is echt een heel raar verhaal. Femke Broeders Bol, die loopt op 16 juni aanstaande in Ostrava haar eerste 800 meter in de buitenlucht. 5 dagen later staat ze ook op de FBK Games in Hengelo. Op dezezelfde afstand. Ze kwam uit de 400 meter horde en de 400 meter gewoon hardlopen. Maar kiest nu dus voor een nieuwe uitdaging, de 800 meter. 2 rondjes, veel melkzuur, weinig gelegenheid om te doen denken: hé, gezellig, ik loop hier.

0: en voor langer te behouden. Pasveer is ondertussen 42 jaar oud. Kwam in januari transfervrij over van Ajax, maar kon degradatie niet voorkomen in het oosten. In Almelo wordt hij dus opgeruimd en Pasveer hoort niet bij de namen die meegaan naar een nieuwe ronde in de eerste divisie. Dus ja, jammer. Over en sluiten. 42 jaar. Ja, dan ben je eigenlijk wel sportief bejaard.
1: Dat zeg ik?
0: Ja, dat zeg ik. Mysterious Ways. Ja, de gronden van de radio zijn ook zeer mysterieus, kan ik je vertellen. U2 nu bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Ja.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar wonnen ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München... laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving... in de Sloveense Alpen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

uit de NBA, de basketbalafdeling van Amerika, zullen we maar zeggen. Tristan Enaruna uit Almere is de enige Nederlandse basketballer die dit seizoen nog kans maakt op de NBA-titel. Hij zit daar samen met de Cleveland Cavaliers, een van de vier overgebleven partijen in deze playoffs. Maar er zit een enorme maar aan. Enaruna heeft namelijk een two-way contract. En daarmee mag hij in de gewone competitie voor Cleveland spelen, maar ook in de opleidingcompetitie. Maar in de playoffs mag hij niet op het wedstrijdformulier komen te staan. Hij treedt dus wel mee, hij reist mee, zit overal bovenop, maar de belangrijkste wedstrijden van het seizoen speelt hij niet. Ja, en dat is sportief gezien een rare positie. Je hoort dus bij het team, maar op het moment dat het echt ergens om gaat, dan sta je achter glas of zo. Alsof je bij een familiefeest naast de taart zit en je oma tegen je zegt: ja, je mag alleen duiken, niet proeven. Is dat raar? Mijn vraag aan jou is, in het kader van de spraakmaker: wat is mentaal

Dat ze die in zo'n positie zouden komen. En sportief zijn aangelegd, dat is ook even belangrijk. Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Met deze die ik nog steeds heel erg lekker blijf vinden. The Chainsmokers. Wel slecht voor je gezondheid, maar dit is zo'n lekker liedje. Hier is Paris. We were staying.

0: De stad waar ik in 1977 voor het eerst kwam. Paris, oftewel Parijs. En nu, anno 2026, is het echt volstrekt anders. Tenminste, ik vind het een beetje onguur geworden. Een beetje, nou ja, laat ik het gewoon positief zeggen, een beetje guur. Misschien beter dan onguur. Zometeen ben je terug met Miles Smith.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Nederland, Frankrijk en Italië zijn boos op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Daarbij ging het er veel te hard aan toe. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op woensdag 24 juni. En zanger Harry Styles gaat het podium veranderen bij zijn concerten in Amsterdam. Fans hebben geklaagd dat het zo hoog is dat hij vanaf de eerste rij niet is te zien. Mensen die vanavond gaan hebben pech. Het nieuwe podium is overmorgen pas af.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Rick van Veldhuizen.
17: Zometeen jullie antwoorden op de spraakmaker die gaat over een NBA-star uit Almere.

0: Stay If You Wanna Dance bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Juist, meisje. Wat een verhaal, hè, van Tristan Enaruna uit Almere. Hij is de enige Nederlandse basketballer die bij de playoffs zit voor een NBA-titel. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hij mag niet meedoen. Hij mag er alles meedoen, behalve aan de playoffs. Dus mijn vraag aan jou was, wat is mentaal zwaarder? Helemaal niet meedoen. Of er wel bij zijn, zoals Tristan nu, maar niet mogen spelen. Wat voor mij natuurlijk heel erg lastig zou zijn. Dennis had wie gezegd, nou, erbij zijn en niet mogen spelen lijkt me erger. Dus weet je, als dat je je sporttas meeneemt naar de sportschool en dan alleen de smoothie bar mag gaan beoordelen. Ja, zou ik zelf geen probleem vinden, moet ik eerlijk zeggen. Anita de Roy. Nee, niet wat je denkt. Ik zou helemaal gek worden. Je traint mee, je hoort de tactiek, je voelt de spanning en dan mag je alleen klappen voor je medespelers. Dan ben je eigenlijk een hele lange stagiair met hele grote NBA-schoenen. Ja, Mo uit Zeewolde zegt, ja, is toch ook een beetje goud waard. Je ziet alles van dichtbij, alleen moet je er wel oppassen, tenminste hij, die Tristan, dat hij niet heel erg goed in zitten gaat worden, want daar win je volgend jaar seizoen helemaal geen contract mee. Peter uit Oudenbosch, ik herken het wel, ik zit ook vaak klaar om in te vallen bij mijn vrouw thuis. Ook toch iets anders. Maar als het dan echt spannend wordt in de keuken, mag ik altijd alleen de tafel dekken. Ja. En dan de laatste, Jolanda uit Lochem. Dank jullie wel voor jullie grappige en bijzondere antwoorden. Ik zou zeggen, gebruik het als brandstof. Volgend jaar moet hij zorgen dat niemand meer om hem heen kan.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat de terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Dit is jouw sportradio.
2: All the subtle flavors of my life have become bitter seeds and poison leaves.

0: dit liedje wel.
1: Faith No More hoorde je. En Easy bij Grand Prix Radio. Novak Djokovic die gaat richting Roland Garros. Hij gaat naar Parijs met de droom van zijn 25e Grand Slam titel. Maar zijn voorbereiding is allesbehalve ideaal. Hij speelde vrij weinig, had fysieke klachten en zoekt nog naar de scherpte die hij nodig heeft om die 25e Grand Slam titel binnen te halen. Maar ja, Djokovic afschrijven blijft natuurlijk altijd gevaarlijk. Dat is alsof je zegt dat de Duitsers in de laatste minuut van de voetbalwedstrijd niet zouden kunnen scoren. We weten dat

0: Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Nog een keer.
1: Jouw sportradio.
2: Ah, nog één keer.
1: Jouw sportradio.
2: Zo fijn om te weten.
3: Goed, zometeen na 6 gaan we gewoon door met opnieuw een verse set. Lekkere sportverhalen. Geen herhalingen en ook geen VAR. Gewoon de sport. Jij, ik en lekkere muziek. En de annonce.
4: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech, het podium is overmorgen pas aangepast. Het is droog en zonnig, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden en de dagen daarna is het nog warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over.
5: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten!
8: Ja, dus! Aldi.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
16: In dit uur waarom de Grand Prix van Canada dit weekend meteen scherp begint. Hoe dicht Max op de muur zit en op revanche. En de vraag aan jou, is mechanische pech gewoon pech? Of wordt het gewoon als marionaise?

0: dan het uiteindelijk is. Oké. Okay.
1: Dan gaan we er straks nog wel meemaken in dit uur. Ik hou je graag op de hoogte.
0: Wil je mij ook op de hoogte houden? Via de app van Grand Prix Radio ben je altijd van harte welkom. Ik kijk daarnaar uit. Welkom bij het laatste uur. Voor

0: Draaiden we vroeger met veel plezier op de radio. Kim Sims, Too Blind to See It bij Grand Prix Radio. Ach meisje, doe nog even één keer.
1: Jouw sportradio.
0: Heel goed. Ja, de Indy 500 die krijgt zondag een mooi startveld. Alex Palau staat op pol. Alexander Rossi en David Malukas die staan naast hem op de eerste startrij. En Rinus Vicky, oftewel Van Kalmthout, die begint als 11e. Dus vanaf rij 4. Dat is geen cadeaulintje om de overwinning. Maar in Indianapolis is de 500 mijl vrij lang. Lang genoeg om toch een stap naar voren te kunnen maken. Misschien wel een jongensboek te gaan schrijven. Ach, vraag het Arie Luijendijk, die kan je er alles over vertellen. Overigens, weet iedereen wel een beetje hoe die Indy 500 eruit ziet. Het circuit in ieder geval. Wordt gereden op het legendarische Indianapolis Motor Speedway. Een razendsnelle oval van iets meer dan 4 kilometer... met twee lange rechte stukken, vier lichthellende bochten. Het circuit staat bekend als de Brickyard... omdat de baan vroeger volledig uit miljoenen bakstenen heeft bestaan... En tegenwoordig ligt er nog een beroemde strook baksteen bij de start-finish. En die noemen ze dan de Yard of Bricks. De winnaar kust uiteindelijk die strook, traditioneel, na afloop. En dan de schaal van het complex. Het complex is zo groot dat je het Vaticaanstad, het Colosseum en het Witte Huis binnenin kwijt zou kunnen. Kortom, je race niet gewoon op een normaal, stadion. Nee, dat is gewoon echt een racekathedraal van je welst. Dus zondag gaat het gebeuren... En Rinus Vicky, Rinus van Kalmthout, die doet daar mee. En wie weet gaat hij in de voetsporen treden van Arie Luijendijk. Wie weet. Wanneer was dat? 1990 volgens mij. 1990 won hij op de Indianapolis Motor Speedway. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Katy Perry. He's Firework.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar de zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Arnold vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

afgelopen weekend in de 24 uur van de Nürburgring. De boel bijna in handen, maar zijn team reed urenlang aan de leiding. De belangstelling was enorm. Maar ruim 3 uur voor het einde van de 24 uur ging het mis met een technisch probleem. Een aandrijfstangas. Doorhalen wat die van toepassing is, maar stuk dus. Geen sprookje in de groene hel. Dus eerder een soort van Netflix-aflevering waarbij de wifi uitvalt. Zo net voor de ontknoping. Zo'n beetje voelde het.

Montreal is een circuit met lange stukken, vol gas, keihard remmen, krappe bochten en muren die dichterbij komen dan sommige collega's bij het koffiezetapparaat. Bovendien is het een sprintweekend. Vrijdag slechts één vrije training. En daarna meteen de sprintkwali in. Dat is dus geen rustig warm bad waar je in komt. Dat is instappen en hopen dat de auto wakkerder is dan jij na een nachtvlucht. Ja, het is heftig. Maar ja, iedereen heeft zijn verbazing uitgesproken over de kwaliteiten van Max Verstappen. Ik zag net ook alweer dat Schumacher ook weer heel erg lovend was over hem. Maar dan nu de vraag van mij aan jou in de spraakmaker. Wat wordt de Grand Prix van Canada voor Max? Wordt het een revanche weekend? Wordt het schadebeperking of gewoon weer zo'n race waarin je na drie ronden denkt, nou, dit wordt geniaal of...

0: nieuws heeft ze nog gezegd. Ik heb eigenlijk helemaal geen man nodig. Ja, als hij oké is, maar voor de rest, ik kan ook prima zonder een kerel. The Man I Need hoorde je bij Grand Prix Radio. Zometeen antwoord op de vraag: wat zijn jouw voorspellingen voor aankomend weekend bij de Grand Prix van Canada? Gaat Max het doen of niet? Is Max nog teleurgesteld? Zou kunnen. Zometeen hier de Kings of Leon.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Altijd.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de president van Israël over de behandeling van activisten voor Gaza. In een filmpje is te zien dat ze stevig worden aangepakt. Minister Berendsen gaat de Israëlische ambassadeur een tik op de vingers geven. De NAVO gaat maatregelen nemen vanwege drones die af en toe opdoken in Europese landen. Zo wordt in Brussel de ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte extra beschermd tegen drones. Reizigersorganisatie Rover is boos op vakbond FNV. Die heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer over dikke maand. Rover vindt dat er ook op een andere manier actie gevoerd kan worden.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En daardoor vielen op de A27 richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Rick van Veldhuizen. Ik stop even wat meer peper in jouw eten. Lekker spicy, de

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Ja, lekker. Nog een keer.
1: Jouw sportradio.
0: Natuurlijk. Hey jongens, wat wordt Canada voor Max Verstappen? Wordt het een revanche weekend? Wordt het schadebeperking of gewoon een race? Nou ja, waar we na drie ronden denken. Ik denk dat het er niet wordt. Nee. Laten we dat soort dingen nou niet over ons jinxen. Niet doen. Arjan Mulder uit Borculo zegt... Een sprintweekend met één training. Dat is een beetje hetzelfde als barbecue in de regen. Het kan. Maar iemand gaat er vloeken. En dan hebben we Lotte uit Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Hallo. Ik verwacht podium voor Max. Yeah. Na de Nürburgring rijdt Max niet voor punten, maar voor eerherstel met DRS. Zo zie ik het graag. Kees uit Weijen in het Overijsselse land. Hij zegt, Canada past hem wel, die Max Verstappen. Remmen op de meter, muur dichtbij, weinig marge. Precies zoals ik parkeer bij de supermarkt op zaterdagmiddag. Samira, die laat weten. Ik zeg dat Max derde wordt, niet omdat Max langzaam is... maar omdat die Red Bull soms klinkt alsof er iemand in de fabriek heeft gezegd... we proberen weer eens een keer wat nieuws. Nou, ik hoop het niet. En Frits de Vries uit Franscher, Vraneker... die zegt, The Wall of Champions op het Grand Prix van Canada in Montreal... heet niet voor niets zo. Daar parkeer je geen auto, maar daar parkeer je ego's. Maar Frits, wat bedoel je daarmee te zeggen? Dat Max hem daarin parkeert? Die kent hij nou ondertussen wel, denk ik, hoor. Dus ik denk dat het wel meevalt. Tenzij het hele zootje blokkeert en iedereen volle bak tegen die muren gaat. Maar The Wall of Champions is wel een fenomeen, dat is waar. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hartstikke idee, we zijn er lekker bij. We racen jou langzaam door naar 7 uur met nu...

0: sinds het uitbrengen van deze plaat is er gelukkig niets geweest wat erop doet duiden dat the end of the world naderende is. Miley Cyrus hoorde je bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Inderdaad. Hey, een opvallend verhaal uit Engeland. Southampton is uit de playoffs om promotie naar de Premier League gezet na een spionagezaak. Ik heb het al eerder een keer met je over gehad. De club gaf toe dat er tegenstanders zijn gefilmd. En dat komt nu keihard terug in het gezicht van Southampton. Middlesbrough mag daardoor alsnog door naar de finale tegen Hull City. En dat is niet zomaar een wedstrijdje om de eer. Promotie naar de Premier League is financieel gigantisch. Dan wordt een man met een camera ineens wel vrij duur. Duurder dan een spits van 20 miljoen. Southampton gaat nog wel in beroep. Maar voorlopig is dit wel de les. Wie door het sleutelgat kijkt, kan dus ook zomaar het hele huis kwijtraken. Gewoon vrij onverstandig. En dan Roland Garros. Dat komt er dan voor Yannick Sinner onder andere. Hij lijkt de man in vorm. De nummer 1 van de wereld heeft een lange zegenreeks te pakken. Hij gaat in Parijs zijn verzameling Grand Slams compleet maken. Sinner oogt dit seizoen soms alsof hij tennis speelt met een foutmarge van een Zwitsers horloge. Eigenlijk niet dus. Niet heel gezellig, maar wel vrij indrukwekkend wat die gozer allemaal aan het doen is. Yannick Sinner, ook hij is de man die moet worden verslagen op het gravel van Roland Garros. Ook dat gaat weer beginnen. En dan naadloos sluit daarop aan de Tour de France. Oh man, oh man. Het wordt weer een heerlijke sportzomer. En dan hebben we ook natuurlijk ook nog het WK. Het WK voetbal. Ah, ik kan niet wachten. Hey, de Regulators zijn hier. Warren G.

0: Radio.
1: Ja, Sportradio. Leuk dat je erbij was vandaag tussen 4 en 7. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. Morgen ben ik er weer. Dat is donderdag. Ook nog de vrijdag. Oh, heerlijk. Dat is zoveel sport. Vanavond ook, hè, voor diegenen die graag willen kijken naar een mooie pot voetbal. De Europa League kent vanavond zijn finale. Wordt gespeeld in Istanbul. En dat gaat tussen Freiburg uit Duitsland en Aston Villa uit Engeland. Beetje twee verschillende stijlen. De een is heel degelijk. En zorgt er ook gewoon voor dat alles tuftig georganiseerd is. En de andere is meer flamboyant. Aston Villa. Dat is het Engels voetbal. Dus mooi om te kijken naar twee stijlen. En dan te zien wie er uiteindelijk met de beker vandoor gaat. Ik ga in ieder geval wel vandoor. Weliswaar zonder de beker, want dat ligt niet in mijn aard. Morgen dus ben ik er weer. Ik wens je een hele fijne woensdagavond. Geniet van elkaar. En graag tot morgen.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver oe.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bestel je Obu op netlink.nl.
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd en dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken, al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak, een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Domino's. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Ja!

0: Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e over prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je meer dan een uur vertraging. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Er is daar een slagboom aangereden. Die zijn ze aan het repareren. De rechterrijstrook is daarom dicht.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is, maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. In de dagen daarna is het nog warmer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 10 minuten.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
18: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
25: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
26: Yes, hij doet het.
27: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
28: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
27: Kom maar verder.
28: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
27: Hij is weer klaar.
28: QuickFit en weer verder.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
30: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
29: Ai, de man met de hamer.
30: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.

0: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Een medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naast gelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: trends van een feestje op je barbecue opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.

0: reageert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broedersbol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten... en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht... en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter... in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo... voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Langen, liet eerder al weten... vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broedersbol. Van Langen noemt de overstap moedig... omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen... wat er te winnen valt. Broedersbol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde... won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg... En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation

0: markt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München... laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving... in de Sloveense Alpen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
9: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken, want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Dit is jouw

0: Grand Prix Radio, Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.

0: Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
18: Gek op laag.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakten batterijen beschadigd en klaagden coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd en dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken, al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak, een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen, binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 4045. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de

0: of op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Grand Prix Radio is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is, maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Dit is jouw sport.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
2: Goeienacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden.
3: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost.

0: beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start... bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten... en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht... en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter... in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo... voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten... vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broeders-Bol. Van Lange noemt de overstap moedig... omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen... wat er te winnen valt. Broeders-Bol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde... won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg... En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon kampte namelijk... lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK... in München laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving in de Sloveense Alpen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM. Grand Prix Radio Nieuws. 1 uur.
3: Goeienacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd... voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika... zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro... uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten... van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen... maar deze is veel te zwaar. Er is nogal wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven. Maximaal 23 graden wordt het. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure en zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat, maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. De Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er twee kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar de zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Arnold vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kersverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goeienacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.